Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goeienacht.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vijf jeugdverenigingen en twee scholen in Merksem die kregen een chèque voor hun inzet voor operatie Proper. Ze zetten zich het voorbije schooljaar in tegen afval en zwerfvuil. En er werd niet alleen opgeruimd, de deelnemers die organiseerden ook lessen en activiteiten rond afval. Het district Merksem doet sinds 2021 mee aan de operatie Proper van Mooimakers. Dat is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich inzetten voor een duurzame aanpak van afval en zwerfvuil. In Antwerpen komt er opnieuw een beestige week. Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zijn er gratis activiteiten voor dierenliefhebbers. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Antwerpen en de districten.

Wijkvereniging 2060 United. Volgens de vereniging zorgt die leegstand voor een negatieve sfeer in de buurt. Dichtgetimmerde ramen en gesloten deuren geven het gevoel dat de straat wordt losgelaten. Dat zegt Johan de Greef van 2060 United. Nochtans is er in Antwerpen-Noord een grote nood aan sociale woningen. De wijk die kampt daarnaast met problemen zoals drugs, sluikstorten en vechtpartijen. En 40 organisaties die sloegen iets meer dan een jaar geleden de handen in elkaar binnen 2060 United na de dodelijke steekpartij in de Safehoek.

Hey, hallo, fijn dat je erbij bent. Dit is Radio Express. En we bekijken ook op deze vrijdag even samen nu de weerkaarten. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de voormiddag kan er lokaal een buitje vallen, maar in de namiddag blijft het overal droog. Het is zo'n 15 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht wisselen bewolkte perioden en opklaringen elkaar af. Het koelt dan af naar zo'n 6 tot 16 graden. Dan kijken we even naar het weekend. Morgen zaterdag begint met opklaringen, maar later neemt de wolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen en het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nu zondag is het autovrije zondag bij ons in Antwerpen. Het evenement is al aan zijn 24e editie toe. En dit jaar wordt de zone uitgebreid tot aan de Frankrijk-Lei. De binnenstad is dus nu zondag van 10 tot 18 uur autovrij. Ook grote delen van de Scheldekaaien worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast gaan onder meer de Brabantstunnels en de Keizerlei en de Maria-Theresia-Lei dicht. Er zijn ook heel wat activiteiten. Zo is er een waterglijbaan in een tunnel, een rollerparade en een teststraat voor tweewielers. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo. Dat is een nieuwe soort tijgerkat uit de bergbossen van Bolivia. En het dier is iets kleiner dan een huiskat. En uit genetisch onderzoek blijkt dat de soort zich zo'n 1,4 miljoen jaar geleden heeft afgescheiden van andere tijgerkatten. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een nieuwe kattensoort werd ontdekt. 5 jeugdverenigingen en 2 scholen in Merksem die kregen een chic voor hun inzet voor operatie Proper. Ze zetten zich het voorbije schooljaar in tegen afval en zwerfvuil. En er werd niet alleen opgeruimd, de deelnemers die organiseerden ook lessen en activiteiten rond afval. Het district Merksem doet sinds 2021 mee aan de operatie Proper van Mooimakers. Dat is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich inzetten voor een duurzame aanpak van afval en zwerfvuil.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn langverwachte vijfde album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasjny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan, begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasjny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen komt er opnieuw een beestige week. Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zijn er gratis activiteiten voor dierenliefhebbers. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Antwerpen en de districten. Er zijn workshops, rondleidingen en infosessies. En je kunt er bijvoorbeeld een egelhuisje maken of meer leren over probleemgedrag bij katten. Er is ook een open lesdag in een hondenschool. En verder kun je leren omgaan met het verlies van een huisdier. Daarnaast is er een cursus Eerste Hulp bij Honden, een tackelwandeling, een wandeling met alkapas en een demonstratie van politiehonden. De activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten moet je wel vooraf inschrijven. Meer dan 1 op de 5 sociale woningen in Antwerpen-Noord staat leeg. Dat meldt wijkvereniging 2060 United. Volgens de vereniging zorgt die leegstand voor een negatieve sfeer in de buurt. Dichtgetimmerde ramen en gesloten deuren geven het gevoel dat de straat wordt losgelaten. Dat zegt Johan de Greef van 2060 United. Nochtans is er in Antwerpen-Noord een grote nood aan sociale woningen. De wijk die kampt daarnaast met problemen zoals drugs, sluikstorten en vechtpartijen. En 40 organisaties die sloegen iets meer dan een jaar geleden de handen in elkaar binnen 2060 United na de dodelijke steekpartij in de Safehoek. Nu zondag is het autovrije zondag bij ons in Antwerpen. Het evenement is al aan zijn 24e editie toe. En dit jaar wordt de zone uitgebreid tot aan de Frankrijk-Lei. De binnenstad is dus nu zondag van 10 tot 18 uur autovrij. Ook grote delen van de Scheldekaaien worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast gaan onder meer de Brabantstunnels en de Keizerlei en de Maria-Theresia-lei dicht. Er zijn ook heel wat activiteiten. Zo is er een waterglijbaan in een tunnel, een rollerparade en een teststraat voor tweewielers.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Hey, hallo, fijn dat je erbij bent. Dit is Radio Express. We bekijken ook op deze vrijdag even samen nu de weerkaarten. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de voormiddag kan er lokaal een buitje vallen, maar in de namiddag blijft het overal droog. Het is zo'n 15 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht wisselen bewolkte perioden en opklaringen elkaar af. Het koelt dan af naar zo'n 6 tot 16 graden. Dan kijken we even naar het weekend. Morgen zaterdag begint met opklaringen, maar later neemt de wolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen en het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo. Dat is een nieuwe soort tijgerkat uit de bergbossen van Bolivia. En het dier is iets kleiner dan een huiskat. En uit genetisch onderzoek blijkt dat de soort zich zo'n 1,4 miljoen jaar geleden heeft afgescheiden van andere tijgerkatten. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een nieuwe kattensoort werd ontdekt. 5 jeugdverenigingen en 2 scholen in Merksem die kregen een chic voor hun inzet voor operatie Proper. Ze zetten zich het voorbije schooljaar in tegen afval en zwerfvuil. En er werd niet alleen opgeruimd, de deelnemers die organiseerden ook lessen en activiteiten rond afval. Het district Merksem doet sinds 2021 mee aan de operatie Proper van Mooimakers. Dat is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich inzetten voor een duurzame aanpak van afval en zwerfvuil. In Antwerpen komt er opnieuw een beestige week. Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zijn er gratis activiteiten voor dierenliefhebbers. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Antwerpen en de districten. Er zijn workshops, rondleidingen en infosessies. En je kunt er bijvoorbeeld een egelhuisje maken of meer leren over probleemgedrag bij katten. Er is ook een open lesdag in een hondenschool. En verder kun je leren omgaan met het verlies van een huisdier. Daarnaast is er een cursus eerste hulp bij honden, een tackelwandeling, een wandeling met alkapas en een demonstratie van politiehonden. De activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten moet je wel vooraf inschrijven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencenter.com.

0: Houston, West Sound, your event partner.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 7:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones. Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor verzekering De Schelde. De Schelde, of Compagnie d'Assurance de Lescaut, behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons.

0: Dit is Express, de radio van stad.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Auwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Ik zit vandaag op een terras op de Oude Korenmarkt met zicht op de kathedraal. Popov, Popov, dat klinkt zowat Russisch. Het is daarmee dat ik even bij Marleen, de zaakvoerder, ten rade ga. Popov, waar komt die naam vandaan?
2: Wel, die naam komt inderdaad wel waarschijnlijk uit Rusland. Maar wij hebben die naam eigenlijk uit het zuiden van Frankrijk. Port-Grimaud, Saint-Tropez, daar waren 40 jaar geleden verschillende cremeries die zo noemden. En wij vonden die naam eigenlijk fantastisch. Dus hebben wij die naam gewoon overgenomen.
1: Cremeries, hoor ik je zeggen. Is dit dan een cremerie?
2: Nee, deze is een restaurant, patisserie. Wij maken alles op ambachtelijke wijze al 41 jaar.
1: 41 jaar?
2: Ja.
1: Dat is al een lange weg dat jullie hebben afgelegd. En heel de tijd altijd hetzelfde gebleven, restaurant. Met een relatief kleine kaart, altijd suggesties.
2: Altijd suggesties, dus wekelijks veranderend, omdat ik eigenlijk niet graag elke dag hetzelfde doe.
1: Je kookt waar je zelf zin in hebt.
2: Ik kook wat dat de markt zich aanbiedt.
1: Dus je gaat 's morgens winkelen, naar de markt, dingen kopen en dan zien.
2: Ja, zo gaat dat niet echt. Wij hebben allemaal leveranciers die op de vroege markt staan. En je vraagt iedere dag of wekelijks, wat is er in het seizoen, wat is er nu goed? En dan pas je je menu aan.
1: Ik ben dan toch wel benieuwd wat we hier nu precies kunnen eten. Maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog steeds bij Marleen van Popoff. We hadden het over die suggestiekaart, dat je een beetje kookt volgens het aanbod van de dag. Wat kunnen we hier dan eten?
1: We eten hier, laten we zeggen, Franse keuken met een eigen inslag. Bouillabaisse van Noordzeevis, schelvis of kabeljauw, verse grijze garnaaltjes, tomaatgarnaal. We hebben ovenschoteltjes, altijd verse groenten. Ik kook met altijd heel veel verse groenten bij de gerechten, omdat ik een echte groenteneter ben.
0: Maar komt er ook vlees, want ik hoor je vis en groenten opnoemen?
1: Ja, vlees, er is eendeborst, er zijn heel veel stoverijen. In het wildseizoen hebben we wildstoverijen, we hebben hert, we hebben lamsvlees.
0: Runds, dat is precies... Runds komt zo precies niet veel aan bod.
1: Niet zoveel. Waarom? Omdat ik stek met friet, dat doe ik niet. Ik heb geen frietjes. Ik probeer altijd dingen te maken waar de mensen

0: maken. Ik heb ook verschillende opleidingen gevolgd. Ik maak in de zomer heel veel met vers fruit. Ik heb altijd chocolade. In de winter is er dan nog meer met chocolade, met noten en andere dingen. En natuurlijk onze bekende tartatij, die hebben we heel het jaar door.
1: Wie hier is wil komen proeven of misschien al eens naar de kaart kijken, is er een website?
0: Er is een website. Ik denk dat je dat wel onder Popoff kunt vinden, want eerlijk gezegd ben ik daar niet zo'n grote krak in. Mijn zoon doet dat.
1: Popoff met dubbele F achteraan.
0: Ja, Popoff met dubbele F. Je kunt altijd op de website zien, je kunt mij ook altijd bellen.
1: En enkel in het weekend open?
0: Ja, ik ben vrijdagavond open, heel de zaterdag, heel de zondag, omdat ik sinds COVID het eigenlijk alleen doe. En dat valt eigenlijk reuze goed mee. Ik had het nooit gedacht, maar mijn klanten hebben dat gevraagd om het te doen voor hun.
1: Het is het ontdekken waard.
0: Voilà.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports.

Sports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Hey, hallo, fijn dat je erbij bent. Dit is Radio Express. En we bekijken ook op deze vrijdag even samen nu de weerkaarten. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de voormiddag kan er lokaal een buitje vallen, maar in de namiddag blijft het overal droog. Het is zo'n 15 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht wisselen bewolkte perioden en opklaringen elkaar af. Het koelt dan af naar zo'n 6 tot 16 graden. Dan kijken we even naar het weekend. Morgen zaterdag begint met opklaringen, maar later neemt de wolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen en het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Meer dan 1 op de 5 sociale woningen in Antwerpen-Noord staat leeg. Dat meldt wijkvereniging 2060 United. Volgens de vereniging zorgt die leegstand voor een negatieve sfeer in de buurt. Dichtgetimmerde ramen en gesloten deuren geven het gevoel dat de straat wordt losgelaten. Dat zegt Johan de Greef van 2060 United. Nochtans is er in Antwerpen-Noord een grote nood aan sociale woningen. De wijk die kampt daarnaast met problemen zoals drugs, sluikstorten en vechtpartijen. En 40 organisaties die sloegen iets meer dan een jaar geleden de handen in elkaar binnen 2060 United na de dodelijke steekpartij in de Safehoek. Nu zondag is het autovrije zondag bij ons in Antwerpen. Het evenement is al aan zijn 24e editie toe. En dit jaar wordt de zone uitgebreid tot aan de Frankrijk-Lei. De binnenstad is dus nu zondag van 10 tot 18 uur autovrij. Ook grote delen van de Scheldekaaien worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast gaan onder meer de Brabantstunnels en de Keizerlei en de Maria-Theresia-Lei dicht. Er zijn ook heel wat activiteiten. Zo is er een waterglijbaan in een tunnel, een rollerparade en een teststraat voor tweewielers. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo. Dat is een nieuwe soort tijgerkat uit de bergbossen van Bolivia. En het dier is iets kleiner dan een huiskat. En uit genetisch onderzoek blijkt dat de soort zich zo'n 1,4 miljoen jaar geleden heeft afgescheiden van andere tijgerkatten. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een nieuwe kattensoort werd ontdekt.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om drie verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand. Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 100.

€30. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 0405. 06. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Hey, hallo, fijn dat je erbij bent. Dit is Radio Express. We bekijken ook op deze vrijdag even samen nu de weerkaarten. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de voormiddag kan er lokaal een buitje vallen, maar in de namiddag blijft het overal droog. Het is zo'n 15 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht wisselen bewolkte perioden en opklaringen elkaar af. Het koelt dan af naar zo'n 6 tot 16 graden. Dan kijken we even naar het weekend. Morgen zaterdag begint met opklaringen, maar later neemt de wolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen en het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En zondag trekt dan een regenzone over het land, gevolgd door opklaringen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 5 jeugdverenigingen en 2 scholen in Merksem die kregen een chic voor hun inzet voor operatie Proper. Ze zetten zich het voorbije schooljaar in tegen afval en zwerfvuil. En er werd niet alleen opgeruimd, de deelnemers die organiseerden ook lessen en activiteiten rond afval. Het district Merksem doet sinds 2021 mee aan de operatie Proper van Mooimakers. Dat is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich inzetten voor een duurzame aanpak van afval en zwerfvuil. In Antwerpen komt er opnieuw een beestige week. Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zijn er gratis activiteiten voor dierenliefhebbers. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Antwerpen en de districten. Er zijn workshops, rondleidingen en infosessies. En je kunt er bijvoorbeeld een egelhuisje maken of meer leren over probleemgedrag bij katten. Er is ook een open lesdag in een hondenschool. En verder kun je leren omgaan met het verlies van een huisdier. Daarnaast is er een cursus Eerste Hulp bij Honden, een tackelwandeling, een wandeling met alkapas en een demonstratie van politiehonden. De activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten moet je wel vooraf inschrijven. Meer dan 1 op de 5 sociale woningen in Antwerpen-Noord staat leeg. Dat meldt wijkvereniging 2060 United. Volgens de vereniging zorgt die leegstand voor een negatieve sfeer in de buurt. Dichtgetimmerde ramen en gesloten deuren geven het gevoel dat de straat wordt losgelaten. Dat zegt Johan de Greef van 2060 United. Nochtans is er in Antwerpen-Noord een grote nood aan sociale woningen. De wijk die kampt daarnaast met problemen zoals drugs, sluikstorten en vechtpartijen. En 40 organisaties die sloegen iets meer dan een jaar geleden de handen in elkaar binnen 2060 United na de dodelijke steekpartij in de Safehoek.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

De viering van 25 jaar Antwerpse districtsbesturen beperkt zich niet tot één feestweekend. De 10 districten hebben ook een reeks wandel- en fietsroutes uitgewerkt waarmee je de stad op een andere manier kan ontdekken. In totaal zijn er 10 wandelingen en 2 fietsroutes. In Hoboken bijvoorbeeld is er een tocht van 13 kilometer langs Park Zorgvliet, de Hobokense Polder, Fort 8, de Scheldedijk en cultuurplek De Blikfabriek. De route vormt een lus en kan daardoor ook makkelijk worden ingekort. Wie liever een ander stukje Antwerpen verkent, kan kiezen voor één van de routes door de andere districten. Je kan ze allemaal terugvinden via de Route U-app en de website van 25 jaar districten. Op zondag 20 september neemt Borgerhout afscheid van het voormalige Sint-Erasmus ziekenhuis met het slotfeest van Echo's van Erasmus. Het ziekenhuis aan de Luitenant Lippeslaan sloot eind vorig jaar na 55 jaar de deuren en het district verzamelde de voorbije maanden herinneringen van patiënten, personeel, bezoekers en buurtbewoners. Van 2:30 tot 8:00 kan je gratis de expo bezoeken in de vroegere palliatieve afdeling met portretten, verhalen en themakamers. Er zijn ook theatrale intermezzo's van Gwendaline van Erp en Jo Jochems. Om 18:00 speelt de trio Bad Fish met Simon van Brand, Michael Lamirois en Anton Geerts een muzikale set rond verlies, liefde en herinnering.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Hocus Pocus van het Nederlandse Focus uit 1971 ontstond verrassend snel terwijl de band in hun opnamestudio aan het werk was. Drummer Pierre van der Linde begon te improviseren met enkele fills waarop gitarist Jan Akkerman aansloot met een melodie. Focus-frontman Thijs van Leer besloot als grap spontaan te experimenteren met jodelen. Iets wat hij nog nooit eerder had gedaan. Grap of niet, het nummer werd een groot succes. De radioversie bereikte de Billboard chart op 3 maart 1973 en klom naar nummer 9 in de week van 2 juni. In het Verenigd Koninkrijk stond het tegelijkertijd in de hitlijsten met de iconische Focus-instrumentaal Sylvia, iets waar maar weinig bands mee kunnen pronken. In Nederland wist Hocus Pocus ook te pieken op de 9e plek. Leuk weetje is bovendien dat de band Foo Fighters het nummer meerdere malen live ten horen heeft gebracht.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: werken met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ze was slechts 14 jaar toen ze doorbrak in Engeland met haar grote hit Walking Back to Happiness. We hebben het vandaag over Helen Shapiro. Ze groeide op tussen de jazz en blues en speelde soms banjo in het jazzbandje van haar broer Ron. Van haar ouders mocht ze zanglessen volgen en zo werd ze op 14-jarige leeftijd ontdekt door John Schroeder, die onder de indruk was van haar stem. Hij liet de opname die ze maakte horen aan zijn baas, de bekende producer Norrie Paramore, die eerst dacht dat ze een jongen was omwille van haar lage stemgeluid. Shapiro kreeg een contract en mocht een singeltje opnemen. Haar debuutsingle Don't Treat Me Like a Child was meteen een schot in de roos, maar met de opvolger You Don't Know scoorde ze haar eerste nummer 1 hit in binnen- en buitenland. Datzelfde jaar 1961 schreef men voor haar nog een nummer, Walking Back to Happiness. Ironisch genoeg wilde ze het liedje eerst niet zingen omdat het volgens haar te oudbollig en ouderwets klonk. Ze was immers opgegroeid tussen de jazz en blues en Wooba Oh Yeah Yeah was niet meteen het soort ritme dat ze aan haar fans wou brengen. Meer nog, ze haatte de song. Maar iedereen werd er gek van en het succes van Walking Back to Happiness bewees dat ze fout zat. Het zal haar allergrootste hit worden en blijven. In 2002 keerde ze de showbiz voorgoed terug toe om te gaan spreken over Jezus en het evangelie. Wij hebben het vrolijke liedje voor u alvast klaarstaan. Dit is Helen Shapiro met Walking Back to Happiness.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor verzekering De Schelde. De Schelde, of Compagnie d'Assurance de Lescaut, behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons. Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 6:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones. Dit is

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Ja, het is nu echt wel aftellen richting het weekend. Hè. Hier bij Radio Express kijken we er ook al naar uit. En waar we ook nu naar uitkijken, is tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer. In de voormiddag is er nog kans op een lokaal buitje. Maar in de namiddag blijft het droog en zijn er ook opklaringen. De maxima die liggen tussen 15 en 21 graden. En er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen dan elkaar af. De minima die liggen tussen 6 en 16 graden. En morgen, zaterdag, op de eerste dag van het weekend, beginnen we eraan met opklaringen, maar overdag neemt de bewolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen. Het is dan zo'n 18 tot 22 graden. En overmorgen, zondag, trekt dan een regenzone over het land. Daarna volgen opklaringen en op zondag wordt het zo'n 14 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nu zondag is het autovrije zondag bij ons in Antwerpen. Het evenement is al aan zijn 24e editie toe. En dit jaar wordt de zone uitgebreid tot aan de Frankrijk-Lei. De binnenstad is dus nu zondag van 10 tot 18 uur autovrij. Ook grote delen van de Scheldekaaien worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast gaan onder meer de Brabantstunnels en de Keizerlei en de Maria-Theresia-Lei dicht. Er zijn ook heel wat activiteiten. Zo is er een waterglijbaan in een tunnel, een rollerparade en een teststraat voor tweewielers. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo. Dat is een nieuwe soort tijgerkat uit de bergbossen van Bolivia. En het dier is iets kleiner dan een huiskat. En uit genetisch onderzoek blijkt dat de soort zich zo'n 1,4 miljoen jaar geleden heeft afgescheiden van andere tijgerkatten. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een nieuwe kattensoort werd ontdekt. 5 jeugdverenigingen en 2 scholen in Merksem die kregen een chic voor hun inzet voor operatie Proper. Ze zetten zich het voorbije schooljaar in tegen afval en zwerfvuil. En er werd niet alleen opgeruimd, de deelnemers die organiseerden ook lessen en activiteiten rond afval. Het district Merksem doet sinds 2021 mee aan de operatie Proper van Mooimakers. Dat is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich inzetten voor een duurzame aanpak van afval en zwerfvuil.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan "Zet je mening niet op mute" wil het district jongeren een echte stem geven in het beleid. Thema's als sport, jeugdcultuur, veilig verkeer, fuiven, diversiteit, subsidies en speelruimte kunnen allemaal aan bod komen. Jongeren kunnen niet alleen advies geven aan de jeugddienst en de districtschepen voor jeugd, maar ook zelf voorstellen en ideeën lanceren. Alle Borgerhoutse jongeren tussen 14 en 24 zijn welkom. De jeugdraad vindt plaats op 23 september in het districtshuis aan het Moorkesplein in Borgerhout. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Auwera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Ik zit vandaag op een terras op de Oude Korenmarkt met zicht op de kathedraal. Popov, Popov, dat klinkt zo wat Russisch. Het is daarmee dat ik even bij Marleen, de zaakvoerder, ten rade ga. Popov, waar komt die naam vandaan?
2: Wel, die naam komt inderdaad wel waarschijnlijk uit Rusland. Maar wij hebben die naam eigenlijk uit het zuiden van Frankrijk, Port-Grimaud, Saint-Tropez. Daar waren 40 jaar geleden verschillende cremeries die zo noemden. En wij vonden die naam eigenlijk fantastisch. Dus hebben wij die naam gewoon overgenomen.
1: Cremeries, hoor ik je zeggen. Is dit dan een cremerie?
2: Nee, deze is een restaurant, patisserie. Wij maken alles op ambachtelijke wijze al 41 jaar.
1: 41 jaar?
2: Ja.
1: Dat is al een lange weg dat jullie hebben afgelegd. En heel de tijd altijd hetzelfde gebleven, restaurant. Met een relatief kleine kaart, altijd suggesties.
2: Altijd suggesties, dus wekelijks veranderend, omdat ik eigenlijk niet graag elke dag hetzelfde doe.
1: Je kookt waar je zelf zin in hebt.
2: Ik kook wat dat de markt zich aanbiedt.
1: Dus je gaat 's morgens winkelen, naar de markt, dingen kopen en dan zien.
2: Ja, zo gaat dat niet echt. Wij hebben allemaal leveranciers die op de vroege markt staan. En je vraagt iedere dag of wekelijks, wat is er in het seizoen, wat is er nu goed? En dan pas je je menu aan.
1: Ik ben dan toch wel benieuwd wat we hier nu precies kunnen eten. Maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog steeds bij Marleen van Popoff. We hadden het over die suggestiekaart, dat je een beetje kookt volgens het aanbod van de dag. Wat kunnen we hier dan eten?
1: We eten hier, laten we zeggen, Franse keuken met een eigen inslag. Bouillabaisse van Noordzeevis, schelvis of kabeljauw, verse grijze garnaaltjes, tomaatgarnaal. We hebben ovenschoteltjes, altijd verse groenten. Ik kook met altijd heel veel verse groenten bij de gerechten, omdat ik een echte groenteeter ben.
0: Maar komt er ook vlees, want ik hoor je vis en groenten opnoemen.
1: Ja, vlees, er is eendeborst, er zijn heel veel stoverijen. In het wildseizoen hebben we wildstoverijen, we hebben hert, we hebben lamsvlees.
0: Maar runds, dat is precies... Runds komt zo precies niet veel aan bod.
1: Niet zoveel. Waarom? Omdat ik stek met friet, dat doe ik niet. Ik heb geen frietjes. Ik probeer altijd dingen te maken waar de mensen thuis eigenlijk al niet meer tot komen.
0: Ondanks dat je hier echt in het toeristisch centrum zit, heb je toch veel vaste klanten en veel minder toeristen, denk ik.
1: Dat is omdat ik... voor een toerist misschien niet zo'n toegankelijke kaart heb. Als je begint met echt eten en verse groenten en een toerist gaat meer af op een bistek friet of een mossel, en dat heb ik natuurlijk niet.
0: Ik kan nog eens even terug naar het begin, want het is ook patisserie hier, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik maak al mijn desserten zelf. Ik hou van desserten maken. Ik heb ook verschillende opleidingen gevolgd. Ik maak in de zomer heel veel met vers fruit. Ik heb altijd chocolade. In de winter is er dan nog meer met chocolade, met noten en andere dingen. En natuurlijk onze bekende tartatij.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Liefde.

jij ook mee met liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Ja, het is nu echt wel aftellen richting het weekend. Hè. Hier bij Radio Express kijken we er ook al naar uit. En waar we ook nu naar uitkijken, is tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer. In de voormiddag is er nog kans op een lokaal buitje. Maar in de namiddag blijft het droog en zijn er ook opklaringen. De maxima die liggen tussen 15 en 21 graden. En er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen dan elkaar af. De minima die liggen tussen 6 en 16 graden. En morgen, zaterdag, op de eerste dag van het weekend, beginnen we eraan met opklaringen, maar overdag neemt de bewolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen. Het is dan zo'n 18 tot 22 graden. En overmorgen, zondag, trekt dan een regenzone over het land. Daarna volgen opklaringen en op zondag wordt het zo'n 14 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen komt er opnieuw een beestige week. Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zijn er gratis activiteiten voor dierenliefhebbers. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Antwerpen en de districten. Er zijn workshops, rondleidingen en infosessies. En je kunt er bijvoorbeeld een egelhuisje maken of meer leren over probleemgedrag bij katten. Er is ook een open lesdag in een hondenschool. En verder kun je leren omgaan met het verlies van een huisdier. Daarnaast is er een cursus Eerste Hulp bij Honden, een tackelwandeling, een wandeling met alkapas en een demonstratie van politiehonden. De activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten moet je wel vooraf inschrijven. Meer dan 1 op de 5 sociale woningen in Antwerpen-Noord staat leeg. Dat meldt wijkvereniging 2060 United. Volgens de vereniging zorgt die leegstand voor een negatieve sfeer in de buurt. Dichtgetimmerde ramen en gesloten deuren geven het gevoel dat de straat wordt losgelaten. Dat zegt Johan de Greef van 2060 United. Nochtans is er in Antwerpen-Noord een grote nood aan sociale woningen. De wijk die kampt daarnaast met problemen zoals drugs, sluikstorten en vechtpartijen. En 40 organisaties die sloegen iets meer dan een jaar geleden de handen in elkaar binnen 2060 United na de dodelijke steekpartij in de Safehoek. Nu zondag is het autovrije zondag bij ons in Antwerpen. Het evenement is al aan zijn 24e editie toe. En dit jaar wordt de zone uitgebreid tot aan de Frankrijk-Lei. De binnenstad is dus nu zondag van 10 tot 18 uur autovrij. Ook grote delen van de Scheldekaaien worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast gaan onder meer de Brabantstunnels en de Keizerlei en de Maria-Theresia-Lei dicht. Er zijn ook heel wat activiteiten. Zo is er een waterglijbaan in een tunnel, een rollerparade en een teststraat voor tweewielers.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op zaterdag 24 oktober wordt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie bovenop. Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg.

0: en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Ja, het is nu echt wel aftellen richting het weekend. Hè. Hier bij Radio Express kijken we er ook al naar uit. En waar we ook nu naar uitkijken, is tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer. In de voormiddag is er nog kans op een lokaal buitje. Maar in de namiddag blijft het droog en zijn er ook opklaringen. De maxima die liggen tussen 15 en 21 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen dan elkaar af. De minima die liggen tussen 6 en 16 graden. En morgen, zaterdag, op de eerste dag van het weekend, beginnen we eraan met opklaringen, maar overdag neemt de bewolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen. Het is dan zo'n 18 tot 22 graden. En overmorgen, zondag, trekt dan een regenzone over het land. Daarna volgen opklaringen en op zondag wordt het zo'n 14 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober. Ah!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stan.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 6:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones. Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor verzekering De Schelde. De Schelde, of Compagnie d'Assurance de Lescaut, behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukken via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op zaterdag 19 september kunnen 55-plussers in Antwerpen een hele dag gratis sporten en bewegen. De Beweegdag 55PLUS vindt plaats in het Zuiderpershuis en het Zuidpark en biedt een uitgebreid programma waaruit deelnemers zelf kunnen kiezen. Zo zijn er initiaties in yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, frisbee, skateboard en zelfverdediging, maar ook begeleide wandelingen. Daarnaast zijn er infosessies over gezond ouder worden, voeding, beweging en valpreventie. Alles gebeurt onder professionele begeleiding en het nodige materiaal is aanwezig. De activiteiten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is wel aanbevolen en dat kan via de website van District Antwerpen. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte vijfde album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Ja, het is nu echt wel aftellen richting het weekend. Hè. Hier bij Radio Express kijken we er ook al naar uit. En waar we ook nu naar uitkijken, is tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer. In de voormiddag is er nog kans op een lokaal buitje. Maar in de namiddag blijft het droog en zijn er ook opklaringen. De maxima die liggen tussen 15 en 21 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen dan elkaar af. De minima die liggen tussen 6 en 16 graden. En morgen, zaterdag, op de eerste dag van het weekend, beginnen we eraan met opklaringen, maar overdag neemt de bewolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen. Het is dan zo'n 18 tot 22 graden. En overmorgen, zondag, trekt dan een regenzone over het land. Daarna volgen opklaringen en op zondag wordt het zo'n 14 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo. Dat is een nieuwe soort tijgerkat uit de bergbossen van Bolivia. En het dier is iets kleiner dan een huiskat. En uit genetisch onderzoek blijkt dat de soort zich zo'n 1,4 miljoen jaar geleden heeft afgescheiden van andere tijgerkatten. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een nieuwe kattensoort werd ontdekt. 5 jeugdverenigingen en 2 scholen in Merksem die kregen een chèque voor hun inzet voor operatie Proper. Ze zetten zich het voorbije schooljaar in tegen afval en zwerfvuil. En er werd niet alleen opgeruimd, de deelnemers die organiseerden ook lessen en activiteiten rond afval. Het district Merksem doet sinds 2021 mee aan de operatie Proper van Mooimakers. Dat is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich inzetten voor een duurzame aanpak van afval en zwerfvuil. In Antwerpen komt er opnieuw een beestige week. Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zijn er gratis activiteiten voor dierenliefhebbers. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Antwerpen en de districten. Er zijn workshops, rondleidingen en infosessies. En je kunt er bijvoorbeeld een egelhuisje maken of meer leren over probleemgedrag bij katten. Er is ook een open lesdag in een hondenschool. En verder kun je leren omgaan met het verlies van een huisdier. Daarnaast is er een cursus eerste hulp bij honden, een tackelwandeling, een wandeling met alkapas en een demonstratie van politiehonden. De activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten moet je wel vooraf inschrijven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Tussen 11 en 20 september wordt het domein van Kasteel Boekenborg in Merksem omgetoverd tot één groot bal. Le Bal is een bijzondere openluchtvoorstelling van compagnie Lodewijk Louis en Schouwburg Noord, met theater, live muziek, zang en dans. Centraal staat het verhaal van Marieke, een vrouw die altijd voor anderen zorgt, maar daardoor zelf bijna onzichtbaar wordt. Bijzonder is dat de voorstelling gemaakt wordt met de Merksemse gemeenschap. Het voorbije jaar werkten zo'n 100 mensen uit Merksem en omgeving mee aan het project. Muziek, dans en acteerprestaties worden allemaal door buurtbewoners gebracht. Le Bal van 11 tot en met 20 september op het domein van Kasteel Boekenborg aan de Bredabaan in Merksem. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel Op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Ritsen, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Kanoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, Dubbel Op in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Ik zit vandaag op een terras op de Oude Korenmarkt met zicht op de kathedraal. Popov, dat klinkt zowat Russisch. Het is daarmee dat ik even bij Marleen, de zaakvoerder, ten rade ga. Popov, waar komt die naam vandaan?
2: Wel, die naam komt inderdaad wel waarschijnlijk uit Rusland. Maar wij hebben die naam eigenlijk uit het zuiden van Frankrijk, Port-Grimaud, Saint-Tropez. Daar waren 40 jaar geleden verschillende cremeries die zo noemden. En wij vonden die naam eigenlijk fantastisch. Dus hebben wij die naam gewoon overgenomen.
1: Cremeries, hoor ik je zeggen. Is dit dan een cremerie?
2: Nee, deze is een restaurant, patisserie. Wij maken alles op ambachtelijke wijze al 41 jaar.
1: 41 jaar?
2: Ja.
1: Dat is al een lange weg dat jullie hebben afgelegd. En heel de tijd altijd hetzelfde gebleven, restaurant. Met een relatief kleine kaart, altijd suggesties.
2: Altijd suggesties, dus wekelijks veranderend. Omdat ik eigenlijk niet graag elke dag hetzelfde doe.
1: Je kookt waar je zelf zin in hebt.
2: Ik kook wat de markt zich aanbiedt.
1: Dus je gaat 's morgens winkelen, naar de markt, dingen kopen en dan zien.
2: Ja, zo gaat dat niet echt. Wij hebben allemaal leveranciers die op de vroege markt staan. En je vraagt iedereen dag of wekelijks, wat is er in het seizoen, wat is er nu goed? En dan pas je je menu aan.
1: Ik ben dan toch wel benieuwd wat we hier nu precies kunnen eten. Maar dat is voor zo meteen.

0: zit nog steeds bij Marleen van Popoff. We hadden het over die suggestiekaart, dat je een beetje kookt volgens het aanbod van de dag. Wat kunnen we hier dan eten?
1: We eten hier, laten we zeggen, Franse keuken met een eigen inslag. Bouillabaisse van Noordzeevis, schelvis of kabeljauw, verse grijze garnaaltjes, tomaatgarnaal. We hebben ovenschoteltjes, altijd verse groenten. Ik kook met altijd heel veel verse groenten bij de gerechten, omdat ik een echte groenteneter ben.
0: Maar komt er ook vlees, want ik hoor je vis en groenten opnoemen?
1: Ja, vlees, er is eendeborst, er zijn heel veel stoverijen. In het wildseizoen hebben we wildstoverijen, we hebben hert, we hebben lamsvlees.
0: Runds, dat is precies... Runds komt zo precies niet veel aan bod.
1: Niet zoveel. Waarom? Omdat ik stek met friet, dat doe ik niet. Ik heb geen frietjes. Ik probeer altijd dingen te maken waar de mensen thuis eigenlijk al niet meer tot komen.
0: Ondanks dat je hier echt in het toeristisch centrum zit, heb je toch veel vaste klanten en veel minder toeristen, denk ik.
1: Dat is omdat ik... voor een toerist misschien niet zo'n toegankelijke kaart heb. Als je begint met echt eten en verse groenten. En een toerist gaat meer af op een bifstek friet of een mossel. En dat heb ik natuurlijk niet.
0: Ik kan nog eens even terug naar het begin, want het is ook patisserie hier. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik maak al mijn desserten zelf. Ik hou van desserten maken. Ik heb ook verschillende opleidingen gevolgd. Ik maak in de zomer heel veel met vers fruit. Ik heb altijd chocolade. In de winter is er dan nog meer met chocolade, met noten en andere dingen. En natuurlijk onze bekende tartatijn, die hebben we heel het jaar door.
0: Wie hier is wil komen proeven of misschien al eens naar de kaart kijken, is er een website?
1: Er is een website. Ik denk dat je dat wel onder Popoff kunt vinden, want eerlijk gezegd ben ik daar niet zo'n grote krak in. Mijn zoon doet dat.
0: Popoff met dubbele F achteraan.
1: Ja, Popoff met dubbele F. Je kunt altijd op de website zien, je kunt mij ook altijd bellen.
0: En enkel in het weekend open?
1: Ja, ik ben vrijdagavond open, heel de zaterdag, heel de zondag, omdat ik sinds COVID het eigenlijk alleen doe. En dat valt eigenlijk reuze goed mee. Ik had het nooit gedacht, maar mijn klanten hebben dat gevraagd om het te doen voor hun.
0: Het is het ontdekken waard.
1: Voilà.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugels.

Ja, het is nu echt wel aftellen richting het weekend. Hè. Hier bij Radio Express kijken we er ook al naar uit. En waar we ook nu naar uitkijken, is tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer. In de voormiddag is er nog kans op een lokaal buitje. Maar in de namiddag blijft het droog en zijn er ook opklaringen. De maxima die liggen tussen 15 en 21 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen dan elkaar af. De minima die liggen tussen 6 en 16 graden. En morgen, zaterdag, op de eerste dag van het weekend, beginnen we eraan met opklaringen, maar overdag neemt de bewolking toe en er kan zaterdag wat lichte regen vallen. Het is dan zo'n 18 tot 22 graden. En overmorgen, zondag, trekt dan een regenzone over het land. Daarna volgen opklaringen en op zondag wordt het zo'n 14 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Meer dan 1 op de 5 sociale woningen in Antwerpen-Noord staat leeg. Dat meldt wijkvereniging 2060 United. Volgens de vereniging zorgt die leegstand voor een negatieve sfeer in de buurt. Dichtgetimmerde ramen en gesloten deuren geven het gevoel dat de straat wordt losgelaten. Dat zegt Johan de Greef van 2060 United. Nochtans is er in Antwerpen-Noord een grote nood aan sociale woningen. De wijk die kampt daarnaast met problemen zoals drugs, sluikstorten en vechtpartijen. En 40 organisaties die sloegen iets meer dan een jaar geleden de handen in elkaar binnen 2060 United na de dodelijke steekpartij in de Safehoek. Nu zondag is het autovrije zondag bij ons in Antwerpen. Het evenement is al aan zijn 24e editie toe. En dit jaar wordt de zone uitgebreid tot aan de Frankrijk-Lei. De binnenstad is dus nu zondag van 10 tot 18 uur autovrij. Ook grote delen van de Scheldekaaien worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast gaan onder meer de Brabantstunnels en de Keizerlei en de Maria-Theresia-Lei dicht. Er zijn ook heel wat activiteiten. Zo is er een waterglijbaan in een tunnel, een rollerparade en een teststraat voor tweewielers. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om de Leopardus tilcayo. Dat is een nieuwe soort tijgerkat uit de bergbossen van Bolivia. En het dier is iets kleiner dan een huiskat. En uit genetisch onderzoek blijkt dat de soort zich zo'n 1,4 miljoen jaar geleden heeft afgescheiden van andere tijgerkatten. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een nieuwe kattensoort werd ontdekt.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 7:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones. Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor verzekering De Schelde. De Schelde, of Compagnie d'Assurance de Lescaut, behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.
5: Each mistake, oh, you.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Seven Wonders uit 1987 van Fleetwood Mac werd geschreven door Sandy Stewart, een vaste schrijfpartner van Stevie Nicks, die de vocalen voor haar rekening nam. Nicks leverde ook een subtiele textuele bijdrage. Ze verstond een regel in de originele demo niet goed, zo werd het foutje een feature en verdiende ze zowaar een co-writing credit. De song was een terugblik op een verloren liefde, waarbij Nicks zong dat zelfs als ze ooit de zeven wereldwonderen zou zien, niet zou opwegen tegen de magie van die ene romance. De productie van het nummer ademt de glossy 80s, synths, echo's en een catchy keyboardhook, die in een eerdere versie nog op gitaar werd gespeeld door Lindsey Buckingham. Toch blijft Seven Wonders, dankzij Nicks' karakteristieke stem, overeind als emotionele kern.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensel.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van Stad.
4: Radio Express.
5: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Radio Express.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.